0: Metalfest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metalfest. 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
2: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Portion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: Vandaag pak je hem, bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Kink Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink.
1: Een praatje maken kan overal. Bij de bakker, bij de kapper, op een festival. Met de postbezorger of de buschauffeur. Met de ober, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje maakt je dag.
2: Dit is een boodschap van Sieren. De maatschappij, dat ben jij.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 milliliter voor maar €1,15. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar €1,79. Altijd laag.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doet, want eindelijk ziet iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
4: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
3: chicken. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
0: Kink Distortion.

0: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
1: Iedereen begrijpt elkaar.
2: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
3: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, André.

0: Gap app, Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus, IJssportcentrum Eindhoven.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
6: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
8: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
9: Als je Vodafone mobiel
10: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
9: krijg je tot wel €20 korting.
10: Elke maand weer.
9: En hoe meer data en snelheid,
10: hoe groter die korting.
9: Dat is One van Vodafone
10: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
11: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea Gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Vandaag pak je hem bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
1: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
0: Beren goed, thanks Bo.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
0: En actie Olifant.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
4: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
5: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in...
6: Brussel-Zuid.
5: Hé, nu al?
4: Ja, reis razendsnel naar België.

0: tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Geef je lijf wat extra ondersteuning met Vitepro. Het bevat namelijk mangaan, want dat is goed voor je kraakbeen en het ondersteunt je energieniveau. Probeer Vitepro vandaag nog voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
10: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
12: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
13: King Distortion.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
1: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
2: Ik heb letterlijk niks.
3: Het gaat de hele dag regenen, hè?
4: Nee, ik heb geen regenjas.
3: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
6: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar €1,95. I'm loving it.
7: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB Onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.
10: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes.

0: Kink.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel €20 korting.
3: Elke maand weer.

0: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Overgang Balanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond Handzeep, 500 ml voor maar 1,15 euro. En Care Cream Caring Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze, in een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Switch nu naar Ziggo en scoor een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
3: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
4: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
5: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat let je? Garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
4: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB, want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel...

0: Bart in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Harrens en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
6: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
11: Kink Distortion.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus speelbewust.
3: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 giga.

0: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
1: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
2: Brussel-Zuid.
1: Hé, nu al?
0: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
3: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis.
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers

0: Distortion. Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
7: Snel naar Trekpleister voor fantastisch veel voordeel. Nu 2 plus 2 gratis op alles van Tena en Libresse. Inladen maar! Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
9: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen vandaag nog 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

terug. Op 14, 15 en 16 augustus strijkt het festival neer in het IJsportcentrum in Eindhoven. Met op de mainstage onder meer Halloween, In Flames, Lamb of God, Slaughter to Prevail.

0: Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspektakel. Dynamo Metal Fest, 14, 15 en 16 augustus, IJsportcentrum Eindhoven.
1: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog 1 praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
6: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
7: Of deze, in een leuk plaatsje.
8: Met 20.000...

0: countydiscounter.nl.
1: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
2: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar €1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Avico en Elfer aardappelspecialiteiten en ovenschotels. 1 plus 1 gratis. En alle Plus verse pasta en pasta sauzen. Ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
6: Odido. King Distortion.

Ring out, you dead!

0: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
1: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
2: Let's go! Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
3: Liefies! Wat doen jullie aan zaterdag?
4: Ik heb letterlijk niks.
5: Het gaat de hele dag regenen, hè?
6: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
8: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle liter pakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: korting geldt op de meest getoonde prijs.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
4: chicken. Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1+1 gratis.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: King Distortion.

0: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
0: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
0: Lidl is de nummer 1 in prijs en kwaliteit. En nu ook door de Consumentenbond bewezen. Onze Kania mayonaise is best getest en best te koop. En dat voor maar 79 cent. Lidl, je verdient het.
3: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
4: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
5: Of deze. In een leuk plaatsje.
6: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
7: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1 plus 1 gratis. Hoho! Kom je huid verwennen bij
8: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
11: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ik hoor mensen denken, hoezo gebruikt die gullet Vitapro? Nou, omdat ik ook lekker wil blijven genieten van het leven. En Vitapro helpt me dus om mijn spieren lekker soepel te houden. Want er zit vitamine D in. Bestel het dan zelf ook even op vitapro.nl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
0: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
3: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Oh, ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
10: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
11: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
12: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
13: Iedereen begrijpt elkaar.
14: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
15: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
16: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
17: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
18: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
19: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
20: Brussel-Zuid.
19: Hé, nu al?
18: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
21: King Distortion.

0: fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
3: Odido.
0: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
5: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
6: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blaad je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1 plus 1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid, ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
10: Goedemorgen.
11: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
12: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.
14: Welkom, je luistert naar een nieuwe aflevering van Bjoris Betonnenuur hier bij King Distortion. Dit is At The Gates met Slaughter Of The Soul.

0: Session.
1: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion at the Gate met Slaughter of the Soul. Een cadeautje voor mijzelf, want gisteren vierde ik mijn verjaardag. En wie jarig is, trakteert. Hoe? Nou, dat kun je zien op de socials van Björn's Betonuur. Ik heb daar een filmpje geplaatst over iets wat ik weggeef. Dus daar moet je vooral eventjes gaan kijken. Deze aflevering. Welkom, tof dat je erbij bent. De titel van vandaag is De Pest Erin. En nee, dat heeft dus niks te maken met mijn verjaardag. Maar waar het wel mee te maken heeft, daar kom je vanzelf achter. Voor de rest heb ik muziek voor je. Van onder andere Biohazard, Satyricon, Urn in Flames. De studenten van de Metal Factory met wederom een track. Treacher gaat voorbij komen. En tracks heb ik voor je haken, maar eerst een stukje onvervalste power metal. Nieuw materiaal van Mob Rules. Dit is Balance of Power.

Delirium van Haken. Nieuwe EP die moet uitkomen binnenkort. En die heet In a Fever Dream. En de track die voelt toch een beetje aan als een cadeautje met al die lagen die erin zitten. Ik vind dat echt heel erg tof gedaan. En over cadeautjes gesproken, ik had het straks al heel even over hetgene wat ik weggeef aan jullie als luisteraar van Biosponder. Is namelijk heel simpel. Ik heb nieuwe patches laten maken. En daar kun je dus eigenaar van worden, zou je kunnen zeggen. Wat je dan vooral moet doen is even naar de socials gaan van Biosponder. Even die post opzoeken en eventjes daar reageren met een goh, doe mij een doe mij

Hij is een toffe bios, een toffe patch. Of, nog beter, maak even een fotootje van je Battle Jacket waar je dan zou willen gaan plaatsen. En dan maak je dus zomaar kans op zo'n echte originele Bjorns betonuur patch. Waarvan er volgens mij in totaal een stuk of 50 nu in omloop zijn, ongeveer. Dus ze zijn nog behoorlijk uniek te noemen. Maar dat eventjes terzijde. Over verjaardagen gesproken. Ik deel mijn verjaardag dus bijna met een drietal mensen die niet de minste zijn. Bon Scott is namelijk exact vandaag jarig. Scheelt dus één dag. Hetzelfde geldt voor Mitch Mitchell, de drummer van de Jimi Hendrix Experience. Maar ik deel mijn verjaardag ook met de bassist van een, grote band. Een hele grote band, mag ik wel zeggen. One of the Big Four. Frank Bello is vandaag namelijk ook jarig. En die deelt dus bijna zijn verjaardag met mij. Of ik deel bijna mijn verjaardag met hem. Scheelt maar één dag. Toch leuk om even bij stil te staan. En daarnaast natuurlijk ook gewoon Bon Scott en Mitch Mitchell. Die ook vandaag jarig zijn. Maar ja, die zullen het helaas niet meer vieren. Want die zijn niet meer onder ons. Anthrax, dit is Indians met Indians van Among the Living. Met uiteraard Frank Bello op bas. Die vandaag

Een klein cadeautje voor mezelf en voor Frank Bello natuurlijk ook. En misschien ook wel gewoon voor Bon Scott en voor Mitch Mitchell. Allemaal zijn ze vandaag jarig. Op mezelf na, ik was natuurlijk gisteren jarig. Indians van Anthrax. Een ander cadeautje dat mij afgelopen week bereikte is de nieuwe plaat van Treacher. Hibernation of Death heet die. En daarvan is het Swallowed by the Night. Ik heb zo dadelijk overigens ook nog eventjes wederom een ticketactie die we deze week hebben. Die ga ik eventjes uitgebreid in het licht zetten. Maar als je afgelopen aflevering van Björn's Beton nu al hebt geluisterd, dan weet je al over welke actie ik het dan heb. Maar eerst nu Treacher, dit is Swallowed by the Night.

0: Kink.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
3: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
4: Of deze, in een leuk plaatsje.
5: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
6: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je VitaPro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Helpt je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel, de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Ontvang een gratis product bij Jumbo. Zo krijg je deze week een pak Ariel Big One met 12 pots... bij besteding vanaf €35. En opschieten, want dat geldt maar tot en met dinsdag. Helemaal gratis. Dat is de ja van Jumbo.

14 tot en met 16 augustus Dynamo Metal Fest op de ijsbaan in Eindhoven. En daar staan ook deze klasbakken van In Flame samen naast een, zeg maar gerust, een heleboel andere hele toffe acts. Zoals bijvoorbeeld een Lamb of God, een Halloween, Slaughter to Prevail, Godsmack, Death Angel, Primus, Testament en nog heel erg veel meer. En daar wil ik het toch even met je over hebben. Want het festival dat vindt natuurlijk jaarlijks plaats. Heeft ook dit jaar weer een hele toffe line-up voor je klaarstaan. En ik zou het wel tof vinden om even een klein beetje uit, nou noem het even de onderste laag van dat festival, even gewoon even een paar namen te noemen om je daar toch even een klein beetje op, ja, op de wijze zou ik het eigenlijk gewoon moeten noemen. Daar staan namelijk een aantal mensen van, ik denk dat die toch wel tof zijn om eventjes in de gaten te houden. Bijvoorbeeld The Cost. Drummer van The Cost is die kerel die al die drumfilmpjes maakt op Instagram. Dat hij met één hand kop koffie aan het drinken is en met de andere hand dingen aan het uithalen is, waar je denkt, Hoe dan? Hoe dan? Dat zeg maar. Dus super tof. Insanity Alert. Hele toffe frontman. Beetje aan de gekke kant, maar zorgt wel altijd voor een hele toffe set. Employ to Surf vind ik persoonlijk een hele toffe band. Uiteraard Sanguijura Borg. Hoe vet is het dat die daar staan? Heerlijk, lekkere lompen, death metal. Lowen staat er, die wil ik je toch even tippen. Ronker, erg vet. En deze band, die kwamen namelijk dit jaar uit met Setting Fire to the Sky. Heb ik het over Urn. En van die plaat is dit The Spirits

0: Dream met The Spirits Alive, afkomstig van de plaat Setting Fire to the Sky. En de band staat dus op Dynamo Metal Fest in Eindhoven. En daar staan ze niet alleen, nee, daar staan ze natuurlijk ook gewoon voor een heleboel publiek te spelen. En misschien staan ze dan wel uiteindelijk ook voor jou te spelen. Want jij kunt tickets winnen voor Dynamo Metal Fest. De hele week lang bij Kink Distortion. Wat je daarvoor moet doen is, nou zeg maar gerust, relatief simpel. Je kunt namelijk twee dingen doen. Je kunt even je telefoon pakken en even de Kink-app openen en even de woorden Dynamo Metal Fest appen naar de Kink Studio. Dat is één. Wat je ook kan doen is eventjes naar de socials gaan van Bjoris Betonduur en Kink Distortion. Er staat namelijk een hele mooie collaboration post, zoals het dan heet in marketingtermen. En daar moet je even op reageren. Daar moet je even je concertmaatje taggen of je festivalmaatje taggen. En dan maak je automatisch kans op twee tickets voor Dynamo Metal Fest. 14 tot en met 16 augustus op de schaatsbaan in Eindhoven. En ik geloof wel dat ze dan inmiddels het ijs hebben laten ontdooien. Dus daar... ja, ik weet het. Het is een flauw grapje. Ik begeef mij op glad ijs. Ah, fijn. Wat ik er trouwens wel even bij gezegd wil hebben is dat er geen campingticket bij zit. Dus die moet je zelf nog even fixen mocht je daar naartoe willen gaan. Dynamo Metal Fest dus, 14 tot en met 16 augustus, schaatsbaan in Eindhoven. Met onder andere dus een Urn. En ik vind dat echt een hele toffe band. Die laatste plaat vind ik echt te gek. Oké. Wat ik ook tof vind is de titel van vandaag. De titel is namelijk De Pest erin. Het heeft alles te maken met het onderwerp waar de studenten van de Metal Factory in Eindhoven een track over moesten schrijven. Een death metal track over, jawel, De Pest. En daar ging ik eerst even over met ze in gesprek. Heren, tof dat ik weer aan mag haken bij jullie school. De Metal Factory in samenwerking voor de opdrachten. Metal Factory samen met Bjoris Betonduur op Kink Distortion. Jullie hadden als opdracht om een death metal track te schrijven over De Pest. Klein stukje terug daarin. Ik vraag me eigenlijk allereerst af, wat is voor jullie de definitie van death metal? En uit welke bands hebben jullie inspiratie gehaald daarin?
1: Ja, death metal is natuurlijk een vrij breed genre natuurlijk. Mm-hmm. Ja, je hebt gewoon standaard oldschool death metal. Je hebt technical death metal, brutal death metal, al die dingen. Wij hebben ervoor gekozen om dan een beetje binnen de technical death metal te zitten. Mm-hmm. We zaten natuurlijk niet puur in dat genre, maar het is in ieder geval waar wij vooral onze inspiratie vandaan haalden. En dan een beetje denkend aan, ja, vooral de band Necrophagius. Het was zeker voor mij ook een hele grote inspiratiebron tijdens het schrijven.
2: Verder hadden we ook nog Obscura als een grote inspiratie.
0: Ja.
2: Dus ja, daar had onze gitarist Mingus ook heel veel inspiratie uit gehaald.
0: Oké, cool. Dus voornamelijk Obscura en Necrophagius, die voor jullie als een beetje basisinvloeden zijn gebruikt voor de death metal track die jullie geschreven hebben. Jullie hadden als opdracht om een death metal track te schrijven over De Pest. Nou, dat is natuurlijk niks zo metal als De Pest. Ik bedoel, denk aan Death, die is een beetje in dezelfde hoek gezeten, zeg maar, met bijvoorbeeld een Leprosy, een beetje in dezelfde hoek. Wat ik me eigenlijk vooral afvroeg is, hoe zijn jullie met betrekking tot het thema, hoe zijn jullie te werk gegaan om uiteindelijk tot de track te komen die je nu hebt?
1: Ja, we zijn eigenlijk voornamelijk begonnen met het schrijven bij het instrumentale deel. Mm-hmm. Het was het begin van het project was tijdens januari, toen het natuurlijk zo hard sneeuwde en we eigenlijk niet fysiek hierheen konden komen. Dus hebben we via een Teams gesprek, zeg maar, hebben we een beetje gewoon riffs geschreven als soort van beginideeën voor het nummer. En toen zijn we de weken daarop voornamelijk bezig geweest met kijken van welke riffs willen we gebruiken en hoe kunnen we dit samenvoegen tot een daadwerkelijk nummer. En daarna heeft de bassist / vocalist van onze groep, Michel, die heeft dan eigenlijk volgens mij wel gewoon in zijn eentje alle lyrics op het nummer geschreven.
0: Oké.
1: En dan, ja, voornamelijk met betrekking tot het achterliggende thema van de bubonic plague.
0: Ja, oké. Dat vind ik wel interessant. Je zegt van, we zaten ten tijde van noem het even sneeuwstormen hier in Nederland. We konden niet naar school toe. Hoe vlieg je dan zo'n Teams meeting? Hoe vlieg je dat aan?
2: We hadden daar een beetje moeite mee. Maar we hadden vooral een beetje onderverdeling gemaakt. Dat mm-hmm. Ik met de gitarist aan de teksten zou zitten en de gitarist Die zouden dan aan de gitaarpartijen zitten. En ja, dat verliep op zich wel goed. Maar ja, we merkten dat het toch het beste is om gewoon ruimte te schrijven.
0: Ja, ik kan me voorstellen dat het namelijk ook wel interessant is... Hoe je met interactie namelijk gaat werken bij een teamsuite. Dat is natuurlijk totaal anders. Meteen met elkaar in dezelfde ruimte zit en je speelt iets... dan zie je meteen de reactie van iemand. En dat is bij een teamsmeeting is dat toch allemaal net iets anders. Ik kan me voorstellen dat dat ook een beetje een drempel opwerpt... Om samen aan zo'n nummer te werken.
2: Jazeker.
1: Ja, het was inderdaad een wat moeizamer proces... dan als je het gewoon in een ruimte met elkaar zou doen. Want waar we voornamelijk last van hadden tijdens die week... was dat je dan, als je iets had geschreven... dan kon je het niet meteen voorspelen aan de rest... zodat je een reactie kon horen.
0: Ja.
1: Je moest het dan eerst opnemen, insturen... kijken of alles werkt met de audio, dat soort dingen. En ja, dat... Het werkt uiteindelijk wel, maar het verliep gewoon wat lastiger dan normaal gesproken.
2: Altijd geluk uiteindelijk wel dat we nog een paar sessies gewoon hadden... waar we wel met z'n allen samen waren. En daar hebben we eigenlijk gewoon het nummer in redelijk snelle tijd gewoon samen kunnen voegen.
0: Gewoon kunnen afwerken verder tot wat het nu is. Ah, oké. En dat is gewoon hier op school geweest natuurlijk, neem ik dan aan.
1: Ja.
0: Ah, oké. Ja, dat scheelt natuurlijk wel iets, hè. Zijn er nog andere punten waar je tegen aangelopen bent... behalve bijvoorbeeld zo'n teamsmeeting? Als je het nummer aan het schrijven bent, hè. Zijn jullie tegen andere punten aangelopen? En dan ben ik vooral benieuwd naar hoe vlieg je dan zo'n probleem aan?
2: We hadden met teksten... de vocalist had een beetje moeite met... want dat is ook al een breed... Breed
0: onderwerp.
2: Ja. En dus we hadden daar een beetje last, we vonden het lastig. Dus we zijn uiteindelijk gewoon maar gegaan voor een beetje de oorsprong van hoe dat is ontstaan. Dat ze de bacteriën op ratten zijn gekomen en dan via boten weer de hele wereld over zijn gegaan.
0: Oké. Heren, mag ik jullie danken voor jullie tijd.
2: Ja.
0: En dan hebben we hier dus de death metal track van de studenten van de Metal Factory in Eindhoven. Met als onderwerp de pest, oftewel de bubonic plague. We hebben hierna nog één track voor jullie klaarstaan in dit hele traject van de samenwerking tussen de Metal Factory en Björns Betonhuur. En ik ben al benieuwd wat jij van die tracks hebt gevonden. Ik zou het wel tof vinden om daar uiteindelijk iets mee te gaan doen. Ik weet niet precies wat, maar er is altijd mooi om daar iets in samenwerking mee op te zetten. Voor nu de ene laatste track. Dit is de Metal Factory met Death.

Nou, Diabolical van Satyricon van de gelijknamige plaat uit 2006 alweer. Gewoon 20 jaar uit die plaat. Holy shit, het gaat hard. dat gezegd hebben we zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Björn Zwartonduur bij Kink Distortion. Tof dat jij erbij was. Mocht je nog halfweg ingeschakeld zijn of mocht je deze show terug willen beluisteren, dat kan. Zoek daarvoor eventjes de Kink pagina op kink.nl/podcast. Daar vind je hem namelijk sowieso terug. Of de Kink app, daar kun je hem ook terugvinden als podcast onder het tabblad podcast. Dan daarnaast geven we de melding dat we tickets weggeven voor Dynamo Metal Fest. Doen we via de socials van Björn Zwartonduur en Kink Distortion. En zelf geef ik, omdat ik gisteren jarig was, nog eventjes patches weg voor Björn Zwartonduur. Patches voor jou als luisteraar van dit geweldige programma. En wat je daarvoor moet doen, is eentje naar de socials gaan. Daar even een berichtje posten. Op de post die daar staat van mij. En misschien kun je een fotootje van je Battlejacket of tas of een ding waar je hem op wil naaien. Dat je die er even bij zet. En dan maak je kans op zo'n echte originele Björn Zwartonduur patch. Dan hebben we nog één track over voor jullie. Komende zaterdag in de Melkweg in Amsterdam. We hebben er een paar weken geleden nog tickets voor weggegeven. Ik heb het uiteraard over Biohazard. Ik spreek je snel weer. Tot de volgende. En dit is Shades.

0: Kink.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
4: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
3: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

zoals gebruikelijk op de vrijdagmiddag is weer tijd voor de hardste hitlijst van Nederland. Wat zijn de nieuwste singles in het door ons zo geliefde metalgenre? Je hoort het de komende twee uur in de lijst van Akkerman. De top 100 met de nieuwste metaltracks van deze week zijn weer gepubliceerd op de Facebookpagina van King Distortion en de lijst van Akkerman. Daar kan je zo meekijken als ik nummer 99 ga draaien. Maar is speed metal uit Ecuador? Waarom ook niet?

zoals ik al aangaf, uit Ecuador. De band Wrath Forge. En die hebben, nou, dit is 2 weken geleden geloof ik, hun debuutalbum uitgebracht. Reaper of Souls. En dit is het 2e nummer van die plaat, Streetlights Bleed. Ja, goed, ik ben opgegroeid met heavy metal, speed metal, thrash metal. Dus ja, ook al is het een nieuwe band, ik kan het altijd erg waarderen. We gaan naar nummer 99. En daar staat, ja, mijn grote vrienden van Walch, de Eenlongster. MUZIEK

Vorige week 84 en deze week op 99 de eenlongster van Walg. Op 84, daar staat een IJslandse band, de Vintage Caravan. En ja, wat is dit voor een muziek? We hebben het dan over een soort, ja, progressieve rock, denk ik, zoiets. Luister maar naar Days Go By.

was inmiddels uit de top 100 gevallen. En nu gewoon weer terug op 84. De Vintage Caravan met Days Go By. Drie plekjes verder dan 84. Komen op 81 komen aan. Daar staat de band Fan. En Fan heeft een nieuwe single uit. En ja, ik vind het wel een gaaf nummer. Is wel een lange, dikke 7 minuten. Je hoort een single Massive.

al 20 jaar actief. In 2006 begonnen. En ja, nu komt album 8 gaat eraan komen. Elemental Part 1, Morning Earth. En je hoorde daar een single, ik denk dat de eerste single is, Massive van Fendus. We gaan een grote sprong maken van 81, gaan we nu naar nummer 37. En daar staat de band Harlot. Thrash metal, nummer 8, Trial by Liar.

0: Hilversum. De lijst van Achterman.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Kink. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
6: Ik heb letterlijk niks.
7: Het gaat de hele dag regenen, hè?
8: Nee, ik heb geen regenjas.
7: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
9: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
11: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
12: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep

titeltrack van Spiritual Healing. En de nummer 32 staat Left to Die. Openingstrack van een nieuwe plaat, Legion of Doom. En ja, dat komt recht van het nummer Spiritual Healing. Ik vind het wel lekker. Luister maar.

Alex van de Spirit Healing komt. Ja, ik vind niet zo erg. Terry Butler zit hierin in Left to Die. En ook Rick Ross hebben allebei onderdeel uitgemaakt van de Death Family. Dus ik vind niet zo erg. Fantastisch nummer wat mij betreft. Legion of Doom van Left to Die. Dan gaan we door naar nummer 28. En ik heb hem al een paar keer gedraaid. En ja, ik vind het gewoon een ontzettend lekker nummer. En hoe vaak ik hem hoor, hoe lekker die eigenlijk wordt, vind ik. Villagers of Iona Nina City. En je hoort hun nieuwe single Ghost

wat mij betreft echt een te gek nummer. Villagers of Ionina City Ghost in the Sky. Op 25 staat de band Rezen. R-E-Z-N. Ik ken ze niet. Uit de USA. Maken psychedelic doom stoner metal. Een beetje in die hoek. Ja, wel een relaxed nummer. Aerial Birth.

ja, toch wel rustigere nummers. Gaan we nu maar even weer even knallen met nummer 22. En vorige week op 73. Ontzettende stijging. Ik denk dat de grootste stijging is van deze week. Perennial Isolation hoor jij dus op 22. Met hun singeltje Crimson Iconoclasm.

0: Kink.
1: Als je Vodafone mobiel
2: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
1: krijg je tot wel 20 euro korting.
2: Elk

0: Ziggo.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
1: Comfortabel in de overgang? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal overgangbalanstabletten met cayennepeperextract. Help je silhouet te behouden en op gewicht te blijven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
3: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week alle stukken Wapenaar 48 plus kaas 50% korting. En alle literpakken Campina Lang Lekker 2 plus 3 gratis. Een voordelige zomer. Dat is de ja van Jumbo.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur.

0: Distortion.
1: In het tweede uur van de lijst gaan wij de top 10 doornemen. En dan beginnen we uiteraard met de nummer 10. En dat is Temperance. Nieuw binnen. The Devil. Sin.

jij een power metal liefhebber, dan zit je het komende uur gebakken bij de lijst. Ik ben er zelf niet een enorme liefhebber van. Maar dit was de eerste uit Italië, Temperance met The Devil, Sin, Sin, Sin. En dan gaan we na 10 naar nummer 9. Vorige week op 11. Elysian, Guardian Angel.

vind ik best een lekker riffje. Uit Griekenland. Elysian. Met hun Guardian Angel. Op 8 staat Kettle Decapitation. Van een album van mij alweer vorig jaar, Terracite. Hoor nog één single, ze zijn bezig met een nieuw album. Maar je hoort nog één single, Dead End Residence.

Ik zei net dat ik dacht dat het album Terracite vorig jaar is uitgekomen. Nou, dat is al 3 jaar geleden. Ik zat er een klein beetje naast. Kettle Decapitation. Je hoort nog een single vanaf dat album Dead End Residence. Op nummer 7, daar staan ze weer, onze grote bijbelvrienden. Throne of Thorns van Striper.

Op nummer 13 kwam hij binnen. Throne of Thorns van Stryper. En deze week de top 10 in op nummer 7. Nou, dan gaan we naar de nummer 1 van vorige week. Behemoth met Eye Sculptor. Gezakt van 1 naar 6.

afkomstig van hun te verschijnen EP I Sculptor. 4 september gaat hij uitkomen. Van Behemoth. En dan op 5. Nummer 18 stond die vorige week. Dus ook een flinke stijging voor Moonspell. Met de single The Great Wolf in the Sky.

0: Kink. Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal alleen vandaag nog. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar €3,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
4: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
2: En ook naar Aldi, voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar €0,99.
3: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
6: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
7: Ik heb letterlijk niks.
8: Het gaat de hele dag regenen, hè?
9: Nee, ik heb geen regenjas.
8: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
10: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
11: Dit is Kink Distortion.
12: Het is tijd voor de top 4. En dat is heel veel power metal. Maar dan ga ik her en der een beetje afwissen met wat anders. En op nummer 4 staat, ja, dat Arion weer. Wat niet onze eigen Arion is, maar een andere Arion. Vorige week op 6, nu op 4. Into the Fire.

Nou, na Arjen gaan we gelijk door naar de nummer 3. En daar staat Sinner. Uit Duitsland. Ze noemen het zelf al mee heavy metal, maar... hoe heavy het is, gaan we nu even beluisteren. Om 3 dus, hun single Lied.

mij heet de nieuwe plaat van Sinner. Of ze mee gestopt, ik heb geen idee, maar... Jordan 3, Leave It All Behind. Even wat anders heb ik zin in. Uit ons eigen Nederland, Friesland.

in Death. Death Peak was dat. Op nummer 2, daar gaan we weer. De volgende power metal

Ik ben zelf iets meer van de underground. Dit is mij persoonlijk ook iets te vrolijk, zeg maar. Maar goed, misschien jij het prachtig vindt. Dominum was dat met Night is Calling. Nou, de nummer 1 hoor. Vorige week op 2 en ze hebben Behemoth verslagen, ruimschoots zelfs. Met 342.000 luisterbeurten, ver uit de nummer 1 van deze week. Frozen Crown met...

dit vrolijks gaan we zo meteen heerlijk in mineur afsluiten. Dus blijf vooral nog heel even wachten. Dank voor het luisteren naar de lijst van Aggerman, week 28, 2026. Het zit weer op, volgende week nog één keer de lijst. En dan ga ik 4 weken met vakantie. Dus volgende week zijn er gewoon nog. Dank voor het luisteren. Vergeet mocht niet luisteren naar de loodzwaar jongens. En dan hebben wij te gast gitaarbouwers. En hoe ze het allemaal doen, dat gaan ze morgen allemaal aan je uitleggen. Hier is hij dan, wat ik zeg, even heerlijk sippen het weekend in. Hoe lekker is dit? Sear Me van My Dying Bride. Nogmaals dank voor het luisteren en tot volgende week weer. Goed weekend! Hey!

0: 18+, speelbewust.
1: Ja?
2: Echt serieus? Wat een geld!
3: 18.000, godverdikke me.
0: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
4: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmet handzeep, 500 milliliter voor maar 1,15 euro. En Care Cream Carrot Shower Gel voor maar 1,79 euro. Altijd laag.
0: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl. 18+, speelbewust.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus
1: woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: best start voor een vrouw ging naar Jera On Air. En jongens, wat was het daar heet. Maar we hebben het overleefd dankzij de maatregelen van de organisatie. Alle lof dus daarvoor, want het was echt super geregeld. Ondanks dat had ik toch een paar verhitte en gelukkig ook gezellige gesprekken. Bijvoorbeeld met Klittenband.
1: Wij zaten in een coverbandje op onze middelbare school. We zaten in het Gooi op de middelbare school. Dus we werden
2: ook Gooi.
1: Hartstikke hard gepest.
2: Jullie komen uit het Gooi?
1: Ja, we komen uit het Gooi.
0: En met Curslifter.
3: En het is een man die tegen een vrouw zei, ja, shut the fuck up, bitch. En toen zei ik, ho, jij gaat je excuses aanbieden. Jij gaat met je drankje buiten de pit staan.
0: Twee totaal verschillende bands die, zo bleek, grote overeenkomsten hebben. Dat hoor je dus zo meteen, maar eerst een track die voor zangeres Rosa van Curslifter cruciaal bleek. Enemies in Red van Dying Wish.

0: Rosa en Laurens van Curslifter. Rosa, ik heb jou nou een paar keer gezien. En even terug naar het optreden hier op Jeran Air. Hoe was het optreden?
1: Fantastisch. Echt afzien met de temperatuur, maar het was zo ontzettend leuk. En gewoon, ja, zo vet om zoveel mensen te zien die we kennen. En mensen die we niet kennen, die ook gewoon keihard gingen ondanks de hitte.
0: Want wat hadden jullie er eigenlijk zelf van verwacht?
1: Ik ga je heel eerlijk zeggen, ik wist niet zo goed wat ik ervan moest verwachten. Ook toen gisteren die code rood werd afgekondigd, dacht ik, jeetje, ik vraag me af, allereerst of het nog doorgaat, of er nog veel mensen blijven, of er nog veel mensen meteen om 12 uur zullen staan.
0: Wat mij opviel was dat je voelt de energie bij jullie optreden. En dat merkte ik hier ook weer van, iedereen is ook mee. Vertel me, leg me uit, hoe doe je dat?
1: Ja, eigenlijk, het maakt niet uit waar we staan. We gaan gewoon zelf er volledig voor. En ja, we roepen eigenlijk ook altijd iedereen op om lekker met ons mee te gaan en met ons mee te doen. En,
0: ja, maar nou doe je, ja, net alsof je een of andere feestband bent. Er is iets bij jullie, een energie die er om die band heen hangt, die maakt dat iedereen super gecommitteerd is. Heb je een idee waar dat aan ligt? Laurens, weet jij het antwoord?
2: Ja, ik weet sowieso dat we in het schrijven van de muziek gewoon echt rekening houden met hoe komt zoiets over in een zaal. Wij schrijven niet voor Spotify of voor cd'tjes. Superleuk dat mensen daar luisteren. Maar ik denk dat we ook met hoe we onze teksten maken, ook met hoe partijen op elkaar aansluiten, zoiets hebben van, zou ik hier heel boos van worden bij een show? En dat zit gewoon in alle nummers. Dus er zijn niet echt dingen waarvan we denken, oh, doe daar maar een beetje dit en dan gaan we wel door. En ik heb zelf ook vaak de ervaring, terwijl ik aan het spelen ben, soms is het een nummer wat we al 2 jaar spelen, dat ik denk, oeh, dit is best wel een heel vet stukje muziek. Daarnaast zijn we gewoon heel, denk ik, we zijn heel erg aan elkaar gehecht en we zijn heel dankbaar om dit te mogen doen met elkaar. En we zijn zo ontzettend dankbaar dat mensen bereid zijn om hun tijd en energie met ons te delen. En dat mensen, dat die muziek mensen aanspreekt.
0: Maar jullie kennen elkaar eigenlijk helemaal nog niet zo lang, toch?
2: Dat klopt. Robin en Thias ken ik al heel lang. En Rosa heb ik 3 jaar geleden leren kennen bij een show waar zij een stukje meedeed bij Dying Wish. En ik eigenlijk gewoon haar later in de zaal tegenkwam en zei, yo, ik vind jou echt super vet. Wat is jouw eigen band?
0: En Rosa, wat zei jij toen?
1: Nou ja, toen zei ik, die heb ik niet. Toen zat ik nog helemaal niet in een band.
0: Maar, want, educate me even. Je staat in een zaal, je doet guest vocals. Je deed guest vocals bij Dying Wish.
1: Ja.
0: Maar waar kwam je vandaan dan? Onder welke steen?
1: Nou ja, eigenlijk de eerste keer dat zij in Nederland stonden, een vriend van mij kende hun al. Toen stonden we met ze te kletsen. En toen vroeg ik eigenlijk aan Emma, hun vocalist, hey, ik heb een hele brutale vraag. Spelen jullie Enemies in Red en mag ik die guestpart doen van Brian van Knock Loose? Zit in het origineel. En zei ze, ja, vet, is goed. Nou ja, toen

0: die speelt in Snake Eater. Vroeger in een andere band genaamd To Live Among Wolves. En ja, op een gegeven moment zei hij gewoon tegen mij, dit moet jij ook gaan doen. Dit kan jij ook, dit ga jij vet vinden, dit kan jij. En ja, ik denk ook, hij is echt mijn grootste supporter ever. Hij deed ook net een stukje weer mee met ons, met Banishment. Zo'n feature van hem.
1: Oh, dat was jouw vriend?
0: Ja.
1: Jeetje, iedereen zo, wie is die vent? Wie komt er nou op? Wie is dat nou weer? En ik zo, ja, ik weet het ook niet. Dat is jouw vriend, oké.
0: Nou ja, dat is mijn partner en eigenlijk de reden waarom ik ben begonnen met vocals doen. En het was, nou ja, bij een show van zijn oude band waar ik dat voor het eerst ben gaan doen. En daarna eigenlijk gewoon, ja, af en toe brutaal ergens of een microfoon heb gepakt of een microfoon heb gevraagd aan, aan iemand.
1: Ja, en toen zat je ineens in een band. En die band, ja, die gaat nou ineens keihard. Jullie, zeg maar, productie is ook redelijk, die heeft een best wel dichtheid, vind ik. Zo veel uitgebracht, veel gedaan. En je, ja, je staat eigenlijk op het podium als ware het al jaren. En toen ging ik even kijken, toen dacht ik, verrek. Maar die zijn pas in 2023 begonnen. Jij bent hiervoor geboren, denk ik.
0: Dat vind ik echt een enorm compliment, dus dank je wel. Want ik vind het soms heel spannend, om heel eerlijk te zijn, dat dit is mijn eerste band. Voor Laurens, voor ons gitarist Robin, zij hebben al eerder dingen gedaan, Thias ook. Maar ja, voor mij is dit voor het eerst en het is nog heel veel uitvinden en uitproberen. Ik moet zeggen, ik was kapot van de zenuwen dat ik dacht, ik hoop dat mijn stem het volhoudt met deze warmte. Dus ja, we hebben begin 2024 onze eerste show gespeeld en sindsdien is het balletje gaan rollen en kijken we elkaar af en toe aan.
1: What's going on?
0: Nou, dat is echt, ja, ongelooflijk dat we dit allemaal mogen meemaken.
1: Ja. Laurens, want ja, dit is een show die ook gaat over minderheden in de harde muziek, ja, dus vrouwen in de muziek. Jij hebt haar een soort van gescout, laten we maar zeggen. Hè? En ik vroeg me af, ja, je hebt dan in andere bands ook gezeten. Is het anders met Rosa? Zeg maar, merk jij zelf van, is er een verschil tussen of het een vrouw is op vocalen of een man?
2: Kijk,
1: of is dat een boomervraag?
2: Nee, nou ja, ik vind het een hele terechte vraag. Ik denk dat de dynamiek gewoon in elke band waar ik in heb gezeten sowieso heel erg verschilt. Dus ik zou daar niet echt een genderverschil willen noemen. Wat ik aan mezelf merk is dat Rosa gewoon, de manier waarop ze zich uitspreekt, ook mij wel oproept om anders met dingen om te gaan.
1: Want dat was nog niet onderdeel van de band dan, begrijp ik. Dat is echt haar deel.
2: Nou ja, dat is iets waar we allemaal in geloven. Wat in deze, ik heb eerder in bands gezeten die gewoon vooral draaiden om gewoon maken van hardcore, want dat vinden we leuk. En toen wij elkaar eigenlijk aan het leren kennen waren, was het heel snel als er van, ja, ik wil wel duidelijk zijn over waar ik voor sta. En ik vind het wel belangrijk dat dat een plek krijgt in de muziek. En dat ik eigenlijk heel opgelucht was toen we dat van elkaar hoorden. Van oké, we zijn hier wel om ons uit te spreken.
1: Want wat is dat dan? Kun je dat omschrijven?
0: In de zin van waar we voor staan, wat we vinden?
1: Nou, ja, je zegt nu we, maar laat ik het even naar jou persoonlijk draaien. Want je op het podium, hè, je support ook bands uit Nederland en met vrouwen erin. Dat ED's is natuurlijk ook niet voor niks geschreven. Wat is dat in jou?
0: Nou ja, ik denk, dit is misschien heel, voelt misschien heel flauw om te zeggen, maar ik denk dat de focus is waar we onze set mee begonnen. We geloven in compassie en een eind aan wereldwijde onderdrukking. Want, nou ja, weet je, we maken het zelf mee in de zin van seksisme, queerfobie, dat soort dingen. Maar we zien het ook in onze omgeving, in vrienden, mijn partner, en hoe ze racisme meemaken, andere vormen van discriminatie. En ja, dat is eigenlijk iets wat ik en uiteindelijk ook wij als band gewoon heel duidelijk willen hebben. Dat dat gewoon geen plek moet hebben in hardcore, geen plek moet hebben nergens.
1: Ja. Want je bent zelf natuurlijk nog niet super lang onderdeel van de muzikale.

0: de industrie. Maar is het thema bijvoorbeeld discriminatie of...
1: Ja, nou kom ik niet op het woord.
2: Misogynie?
0: Misogynie? Ja, waar gaat je show over, joh? Ja, maakt niet uit. Het is warm. Is dat iets wat jij tegenkomt in jouw muzikantenbestaan?
3: Ja, zeker.
0: Ja?
3: Ja, ik moet zeggen... Ik probeer het heel vaak. Ik probeer gewoon heel vaak mijn schouders erover op te halen. En ik probeer mensen erop aan te spreken als ik daar gewoon de energie voor heb. Als ik zeg maar persoonlijk een vervelende opmerking krijg. Maar soms krijg je ook soort van zulke rare opmerkingen dat ik gewoon even niet weet wat ik ermee aan moet.
0: Kun je eens een voorbeeld noemen? Wat kom je tegen?
3: Ja, een van de eerste voorbeelden die me te binnen schiet toen we een keer in Utrecht speelden was... Toen waren we nog niet heel lang aan het spelen en vroeg iemand... stonden jullie nou ook laatst in Haarlem? En wij zeiden, nee, hebben we eigenlijk nog helemaal niet gespeeld. Toen zei hij, oké, dan was het vast een andere band met een frontvrouw. Wat moet je daarop zeggen? Ik stond daar toen ook echt van, oké.
0: Okay. Was je daar verbaasd over dat je dat tegenkwam in deze scene?
3: Niet per se verbaasd over, maar wel... Een beetje verbaasd over de manier waarop. Dat iemand dat gewoon, zeg maar, zo tegen je zegt. En gewoon compleet niet doorheeft. Dat dat echt best wel raar iets is om te zeggen.
0: Gewoon schaamteloos.
3: Ja, maar ook een soort van... een vorm van onbegrip. Van, je snapt gewoon niet waarom dit een rare opmerking is.
0: Ja, ja. Zie je dat dan ook gebeuren, Laurens? Want ik kan me voorstellen dat jij dan ook... toch ook weer in andere situaties terechtkomt met iemand als Rosa. He, want als je je uitspreekt, mensen vinden daar wat van. Of ze, waarschijnlijk vinden ze het vet, of ze vinden het stom. Merken jullie dat? Of merk jij dat als medebandlid?
4: Nee, ik heb wel eens... Ik merk het vooral aan wat je dan een backhanded compliment noemt. Is dat mensen dan zeggen van... jullie gaan echt heel lekker. Jullie worden echt veel geboekt, hè? Ja, is natuurlijk ook wel echt lekker voor... Gewoon, jullie nemen ook dat stukje diversiteit mee. Alsof dat de reden is dat we geboekt worden. Mensen zijn gewoon... Het is zo'n vreemd concept voor veel mensen... dat vrouwen gewoon een plek hebben in deze scene. Dat als ze een vrouw tegenkomen, dat ze denken... Hier is iets aan de hand. Er is iets aan de hand. Wij werken al 3 jaar fucking hard voor deze shit. Ja. Dat is wat er aan de hand is.
0: Maar zou het toch ook aan de hand kunnen zijn dat het wel degelijk zo is... dat dat stukje uitspreken en diversiteit meespeelt? Zo van, dat maakt dat je inderdaad meer in de picture komt. Het is maar 3-4% in de hele muziekindustrie.
4: Ja, wat ik bijzonder vind aan wat Rosa doet en waar ik gewoon heel blij van ben... Waar ik iedere show weer heel blij van word, is dat Rosa die zegt, jij kan dit ook. Tegen soms echt jonge meisjes bij onze shows. En je ziet gewoon meiden, vrouwen, queer mensen aan het begin van de show achteraan staan. En langzaam maar zeker echt naar voren toe groeien en zich durven te laten zien. Omdat het niet alleen is, holy shit, wat is Rosa cool, wat is zij vet, zij kan al die dingen. Maar zij zegt ook nog eens, luister, ik ben dit ook maar gewoon gaan doen. En als je heel hard werkt, dan kan dit. En ik denk dat dat gewoon onwijs inspirerend is. Om gewoon tegen mensen die misschien van zichzelf denken, ja, dat is niks voor mij. Om gewoon oprecht de vraag te stellen, waarom niet? Waarom is niks voor jou? Zou je het willen? Ja, dat lijkt me heel gaaf. Dan is het iets voor jou. Je hoeft er alleen maar heel hard voor te werken.
0: Wie was diegene voor jou eigenlijk?
3: Ja, ik denk een beetje een combinatie van mensen. Mortality Rate, Dying Wish vind ik hele vette bands. In Nederland zag ik op een gegeven moment bands zoals For I Am King, Rights. Dat was gewoon heel waardevol. Dan zie je jezelf ineens terug op een podium. En je merkt ook eigenlijk wel dat soms bands met vrouwelijke leden, ook meer vrouwen, non-binaire mensen, qua publiek trekken. En ik vind dat eigenlijk super mooi om te zien. Dat het moment dat iemand zichzelf op een podium ziet, ook denkt, oh, hier ga ik heen. Hier ga ik meer mee doen.
0: Ja. Zien jullie jezelf als activistisch? Of is dat een doel op zich?
3: Ik denk dat dat gewoon altijd een volmondige ja is. En dat activisme gewoon heel veel verschillende vormen aanneemt. Maar dat wij ook er eigenlijk wel graag op letten dat we niet alleen een grote bek hebben op het podium, maar dat we er ook daadwerkelijk iets mee doen. We hebben, nu verkopen we onze merch zelf niet op Jera, maar eigenlijk hebben we normaal gesproken bij onze shows een donatiepotje staan voor Palestina. Vorig jaar hebben we aan het einde van het jaar van dat potje en van de kleine opbrengsten van Spotify een donatie gedaan aan Plant een Olijfboom en aan een goed doel tegen femicide. Ik ben even een naam kwijt. Ik geloof femicide niet uit liefde. Ik geloof dat dat hem was. Maar ja, dat we wel ook dat soort dingen op die manier blijven bijdragen. We hebben ook benefietshows gespeeld. Dus dat we dat soort dingen ook blijven doen. Dat het niet alleen maar bij woorden blijft en doe eens wat, maar dat we het ook zelf doen.
0: Ja, Laurens, ik zit hier natuurlijk ook met jou en jij hebt haar aanvankelijk gevraagd. Hoe is het met de rest van de band, zeg maar? Want een band is ook gewoon een relatie, hè, eigenlijk. Het is een soort van huwelijk. Staan alle neuzen altijd ook dezelfde kant op als het gaat over teksten en zo?
4: Ik kan me niet heugen dat we daar echt discussies over hebben gehad. Kijk, wel heel vroeg hebben we heel duidelijk een lijn getrokken van we willen heel duidelijk zijn. We willen het hebben over niet alleen over normen en waarden, maar we hebben het over het gedrag dat we hopen te zien. En echt tastbare dingen in onze leefomgeving. Daar willen we ons over uitspreken. Dus dat betekent ook dat je soms heel ongenuanceerd moet zijn.
0: Zijn jullie dat dan?
4: Ik denk het wel. Wij kiezen de kant van de mensen die actief worden onderdrukt. Als iemand zich niet welkom heeft gevoeld, dan komen wij voor iemand op. En dan maakt het niet zo heel veel uit of iemand het niet zo bedoeld had of wat dan ook. Want dat is misschien nog wel het ergste. Kun je voorstellen dat je iemand een onwijs kutgevoel hebt bezorgd met een opmerking die je hebt gemaakt, die je niet eens slecht bedoelde, gewoon omdat je je daar niet bewust van bent. Daar gaat ook dat aanspreken over. Daar heel expliciet in zijn, daar komt het denk ik echt op neer.
0: Maar bedoel je, heb je het dan nou over jullie teksten of dat ook tijdens optredens gebeurt over gedrag in situaties?
4: Ja, allebei. Wij spreken ons erover uit omdat het blijft gebeuren. Ik bedoel, ik heb een tijdje met een paar keer meegeweest met All for Nothing. Natuurlijk een van de grote vrouwen in de Nederlandse hardcore. Nou, die werd wel eens gewoon tijdens een show aangeraakt. En ik vind, je bent bij haar show. Waar haal je het gore? Ik word echt gewoon heel boos van. Omdat ik denk van, er klopt dan iets niet.
0: Ja, ja.
4: En dat los je niet op door te zeggen, hey jongens, we doen het samen en let een beetje op elkaar.
0: Nee.
4: Tuurlijk, dat is de essentie. Maar je moet gewoon van dingen zeggen dat ze niet oké zijn.
0: Ja. Maar dan stuur je iemand ook weg of ga je in gesprek? Dat is de vraag.
4: Nou, als het zo duidelijk verkeerd is, dan moet iemand gewoon opdonderen.
3: Ja, ik kan me één show herinneren die we in Stuttgart hadden gespeeld vorig jaar. Er was één of ander opstootje in de pit met iemand en een drankje en weet ik veel wat. En wij waren net klaar met een nummer. Ik wilde even kijken, ik wilde even vragen gewoon van, gaat dit oké? Wat gebeurt hier? En het is een man die tegen een vrouw zei, ja, shut the fuck up, bitch. En toen zei ik, ho, dit gaan we niet doen. Dit gaan we echt niet doen. Jij gaat je excuses aanbieden. Jij gaat met je drankje buiten de pit staan. Dus achteraan genoeg ruimte. Dat soort shit kan je niet doen.
0: En dat heeft hij ook gedaan?
3: Dat heeft hij gedaan. En we hebben eigenlijk ook later, na onze set, na de hele show, even gesproken. En hij zei, sorry, ik had het niet tegen die vrouw, ik had het tegen de man die ertussen stond, maar ik had het woord bitch niet moeten zeggen en ik had gewoon inderdaad met mijn drankje buiten de pit moeten staan. Sorry. En dat vond ik eigenlijk zo fijn om met iemand even te kunnen spreken van, ja, hij bood gewoon meteen zijn excuses aan. Hij zei, goed dat je er iets van zei, ik heb hiervan geleerd.
0: Hoe vinden jullie dat dit resoneert in de huidige hardcore scene, bijvoorbeeld in Nederland? Want jullie spreken, hè, jullie hebben het ook heel veel over echt concrete kwesties en onderdrukking, LGBTQI+, en ook vrouwelijke, hè, vrouwenonderdrukking. Hoe is het daarmee gesteld in de algemene hardcore scene, vind jij?
3: Ik denk steeds beter. Maar ik denk ook dat we nog heel veel te leren hebben. En dat uit zich in gewoon, ja, mannen die het goede ding zeggen. Na een set naar mij of naar ons toe komen met wat goed dat jullie je hierover uitspreken. En waarvan het vervolgens naar buiten komt dat zij ook achter gesloten deuren echt dingen doen die niet kunnen. Hun partner, weet ik veel, super slecht behandelen. En dan, zeg maar, gaat het van aanranding tot erger. En dat, zeg maar, ja, zonder het te arme ik te maken, dat doet mij zoveel pijn om te zien dat er gewoon, ja, dan ook vrouwen gewoon niet meer naar shows gaan, niet meer naar shows durven, omdat ze een vervelende ervaring hebben meegemaakt. Dat vind ik zo kut. En eigenlijk, ja, wat ik zei, ik denk dat het steeds beter gaat. Ik vind het fantastisch om steeds meer vrouwen in hardcore te zien. Een Tiger Knife, een Cold Grip. Dat vind ik super fijn. Deathwish hebben we in Maastricht meegespeeld. Maar ik denk ook echt heel erg vaak, we kunnen zoveel beter doen met gewoon andere bands. En ook vooral eigenlijk bands met alleen maar mannen. Zou ik gewoon echt willen zeggen, spreek je ook uit. Zorg er gewoon ook voor dat jouw shows een veilige en niet alleen een veilig en een fijne plek zijn.
0: Jullie zijn emotionele mensen, denk ik
3: al. Oh, 100%.
0: Ja, heerlijk, heerlijk. Nee, maar en daarom, ik denk, hier begint het mee. Hè? Het zijn, ik wilde zeggen kleine stappen, maar het zijn helemaal geen kleine stappen. Jullie vervullen eigenlijk op dit moment, vind ik, een kartrekkersrol. Dus super tof. Was jij hiervoor al zo?
3: Ja.
0: Had je 10 jaar geleden gedacht dat je hier zou staan?
3: Ik had niet gedacht dat ik hier zou staan. Ik had wel toen ik, ja, ik was 16. Muziek is soort van alles wat ik doe. Dus er zat wel ergens een kleine droom van, ik zou heel graag in een band willen zitten en gewoon vette dingen willen doen. Maar dat we dan nu 10 jaar later op Jera zouden staan, dat had ik niet helemaal durven dromen.
0: En met die energie in de tent ook, hè?
3: Ja. Ja.
0: Waar willen jullie nog naartoe? Wat is jullie, ja, een heel cliché vraag, maar ik ga hem toch stellen. Wat is jullie grote droom?
3: Ik denk dat we sowieso heel graag gewoon meer het buitenland in zouden willen. We hebben het gehad over bijvoorbeeld naar de UK zouden we heel tof vinden. Naar de VS als daar hopelijk iets minder fascisme is en
0: ja,
3: je niet
0: dat
3: zomaar.
0: Dat is lastig, hè? Dat, ja. Ik weet niet of jullie een visum krijgen als jullie luisteren.
3: Als ze onze social media gaan opzoeken, ben ik bang dat we geen visum krijgen, nee. Maar ja, gewoon vette shows, internationaal, vette festivals. Ik vind dingen zoals This Is Hardcore, Sound and Fury, Outbreak zou echt een droom zijn.

0: is Kink Distortion.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.

0: Makkelijk retour.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
2: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
3: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
4: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
5: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
6: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
7: Brussel Zuid.
6: Hé, nu al?
5: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
8: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
9: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nederland. Horen jullie mij?
1: Hallo.
0: Horen jullie mij?
1: Ja.
0: Is dit jullie eerste keer in Limburg spelen?
2: Nee.
1: Nee, wij hebben heel regelmatig gespeeld bij het Kraakpand Landbouwbelang. Zelfs toen wij al, ik denk net toen een jaar bezig waren, hebben we daar al gespeeld. We love Limburg.
3: Venlo.
0: Top. Ja,
2: heerlijk.
0: Het Landbouwbelang ligt in Maastricht. Maar dat, ja, ja.
3: En we hebben ook in Venlo gespeeld.
0: Ook in Venlo. Ja, props voor Venlo.
3: Ja.
4: Ik vond dat wel wat minder leuk.
3: Ja,
0: ja, waarom?
3: Venlo was een beetje eng.
0: Waarom?
3: We speelden met Emiran X en, ja, en de band waarmee die toert. En die, daar is de drummer van aangevallen.
0: Daar buiten waren jullie bij.
3: Buiten de venue, ja, daar stonden we bij. Dat was wel echt heel naar. Dat was ook heel duidelijk. Nou ja, het was zinloos geweld, maar het was omdat die guys een Hitlergroet deden. Niet de drummer, laat me duidelijk zijn. Hij werd aangevallen door twee mannen die de Hitlergroet deden voor de grap.
0: En dan
3: waar
0: zei
3: het vervolgens
0: over.
3: Mensen iets van zeiden. En toen hebben ze, hebben ze die drummer...
1: Ja, gewoon in elkaar geslagen. Was overal bloed. Het was echt fucking eng.
4: Maar we hebben ook een paar keer Heerlen gespeeld. En Heerlen vond ik wel leuk.
0: Even terug naar vandaag. Hoe was de show?
1: Heel erg warm.
0: Lucy, de drummer, hè?
1: Ja, voor mij is dat nog het ergste, want ik ga dan zweten. En als ik ga zweten, dan gaat dat bij mijn drumstokjes zitten. En daar krijg je blaren van. Op een of andere manier, als er zweet tussen zit. Maar die blaren zijn dus ook nog na het eerste nummer open gegaan. Dus ik heb met open blaren gedrumd. Maar ik heb het wel gedaan.
0: Ik zou jullie eigenlijk bijna een hype willen noemen. Maar ik weet niet hoe dat... Ja, valt dat goed?
3: Het valt goed, ja.
0: Ja? Ervaren jullie dat eigenlijk zelf ook zo?
1: Nou ja, we hebben het altijd heel erg aangepakt. Zo is de band ook heel erg begonnen. We zijn nooit begonnen om groot te worden of het professioneel te doen. We vonden het gewoon leuk. En we doen het ook natuurlijk nu een stuk professioneler. En nu willen we er ook echt wat mee. Maar nog steeds voornamelijk met de intentie omdat we het leuk vinden om met elkaar te spelen. En leuk vinden om onze eigen muziek te schrijven waar we blij mee zijn. Dus het is eigenlijk een beetje uit de lucht komen vallen. Al die... Ja, dat is zo goed.
5: En daarnaast heb ik helemaal niet het gevoel dat het allemaal in één keer is gekomen. Ik heb het gevoel dat we juist heel gradually zijn gegroeid vanaf... Want we spelen al best wel lang.
0: Zeg even wie je bent, want de luisteraar ziet
5: dat. Ik ben Emmy, de zangeres.
0: Ja, dat horen we
5: en
0: ook.
5: Nee, wij spelen al sinds... Ja, ik ben een beetje ziek, maar... we spelen al sinds... deze... 2022 staan we al op het podium.
0: Ja. En
5: dus voor mijn gevoel is het gewoon best wel gradually gegroeid.
0: Ja. Waar schrijven jullie aan toe dat jullie nou zo eigenlijk booming zijn? Want ja, Piera en jullie zijn gewoon eigenlijk...
5: Ik denk ook gewoon een beetje de staat van de wereld. Dat maakt natuurlijk dat er veel meer jonge alternatieve mensen nadenken over politiek. En zich willen verzetten. Maar ja, dat geldt op zich voor bij elke alternatieve band. Daarnaast, ja, ik weet niet. Ik denk dat we een bepaalde soort vreugde of zo kunnen overbrengen.
0: Want kenden jullie elkaar al voordat jullie een band begonnen of niet?
5: Alleen Lucy en ik.
0: Want hoe is het ontstaan?
5: Wij zaten in een coverbandje op onze middelbare school. We zaten in het Gooi op de middelbare school. Dus we werden
0: het Gooi?
5: Hartstikke hard gepest.
0: Jullie komen uit het Gooi?
5: Ja, we komen uit het Gooi.
0: Oké. Okay.
5: Ja. Ja, Lucy en ik werden hartstikke hard gepest. En ik kwam achter dat punk scene en ik was zo van, ik wil een punkband starten. En toen was Lucy zo van, ik ga wel starten met drummen. En toen probeerde ik eerst te bassen, we hadden andere gitaristen. Maar ik kon niet echt bassen en zingen. Toen hebben we letterlijk die zo gewoon van de straat geplukt, ongeveer.
0: Ook uit het Gooi? Of,
3: Ja, schaamtevol geef ik toe altijd dat ik uit het Gooi kom.
0: Komt er iemand nog niet uit het Gooi van jullie? Jullie
3: huis
0: komen allemaal uit het Gooi.
3: Huis is ook wel uit het Gooi, toch?
0: Ja?
4: Ja, Huis is ook uit het Gooi.
0: En heeft dat er ook mee te maken dat jullie zeg maar deze muziek maken, denk je?
3: Ja, ja.
1: Heel veel. Ik denk zelfs dat het essentieel is. Omdat inderdaad, het is natuurlijk vanuit Emmy en mij opgekomen. Maar wij hebben ons heel anders gevoeld in die zin. En heel erg buitengesloten op school. En ik denk dat we die gevoelens en ook de frustratie rondom hoeveel mensen in het Gooi omgaan met politiek. Hoeveel mensen omgaan met geld en status en wat voor ding dat daar is. Dat heeft ons... Ja, we hebben ons daar best wel tegen afgezet. En dat heeft heel veel van de eerste nummers ook echt gemotiveerd. Van hoe verhoud je je inderdaad als links, activistisch, alternatief persoon in zo'n omgeving. En er is heel veel woede eigenlijk uitgekomen.
0: Maar ik kan me ook voorstellen dat er mensen zijn die zeggen, ja, dat is lekker makkelijk lullen. Ze komen uit het Gooi en dan hebben ze deze teksten.
1: Zeker, zeker waar. En ik denk dat het niet erkend moet worden dat er natuurlijk privilege bij komt kijken. Hè? Net zoals dat wij inderdaad allemaal witte personen zijn. Ook privilege voor een Diesel of een Siem die een man zijn. Dat heeft allemaal met elkaar te maken. Maar ik denk niet dat we mensen die enige vorm van privilege hebben moeten afschrikken van activisme. Ik denk juist, weet je wel, als ik een VVD-stemmer met hartstikke veel geld kan overtuigen om, zeg, een GroenLinks te stemmen, dan is dat nog steeds een stap in de goede richting. Dus ik denk eigenlijk dat iedereen gewoon activist moet zijn.
0: En wat, want deze vraag stel ik eigenlijk liever niet, want dat klinkt alsof ja, dat is gewoon een boomervraag, maar in dit geval wil ik hem toch stellen. Wat vindt jullie omgeving daar dan van? Dus bijvoorbeeld je ouders die, zeg maar, toch dan uit die omgeving komen.
3: Onze ouders zijn er wel allemaal heel, inmiddels nu wel erg blij en trots mee, volgens mij. Daarvan hebben we het nooit echt moeten hebben. Maar ik denk, ja, weet je, zo'n hele kakkenomgeving. Als je op school betekent het niks dat je al muziek maakte of dat je dat deed. Dat was bij mij niet cool, zeg maar.
5: Nee, het was echt niet cool.
0: Het was niet cool, nee? Was het bij jullie niet cool dat je gewoon in een band zat?
4: Nee.
0: Oh, wauw.
4: Ik denk niet dat het cool was. En terug op de vraag, wat vinden de ouders ervan? Volgens mij is mijn vader en mijn moeder zijn in ieder geval blij dat ik muziek maak.
0: Jij bent de
4: gitarist van Klitterband, Siem Bokweg. Ja, ik denk dat het toen ik begon, voor Klitterband nog, ook zeker niet cool was om gitaar te spelen. Laat staan überhaupt iets met muziek te doen. En de mensen in mijn omgeving, nu het wat beter gaat, ook met, zeker door Klitterband. Met shows en zoiets als Jera en Down the Rabbit Hole. Wordt het wel een stuk serieuzer genomen. In ieder geval door mijn ouders en ook wel mensen in mijn omgeving die ouder zijn.
0: Ja, en dan het niet alleen muziek maken, maar ook nog met politiek-activistische thema's.
4: Ja.
0: Is dat iets waar jullie ook gewoon dagelijks, zeg maar, buiten de muziek om mee bezig zijn?
3: Ja, tuurlijk. Ik denk, nee, we zeggen het niet alleen in onze tekst om dan voor de muziek. Ik denk dat is ook, ja, dat is een beetje kip en ei. Dat komt vanuit onze overtuigingen die we hadden voordat we de muziek gingen maken. Maar dat wordt dan, komt eruit, denk ik.
0: En hoe manifesteert zich dat dan? Wat doen jullie dan?
1: Protesteren is heel erg belangrijk, maar ik vind het ook, ja, het klinkt een beetje zo'n kutterm. Ik vind het belangrijk om in gesprek te gaan met mensen. Juist met mensen die niet dezelfde mening delen. En inderdaad, gewoon het gesprek aan te gaan. Je hoeft het niet eens te zijn, maar wel duidelijk te staan voor je standpunten. Dus ik ben een discussiehebber. Ik ga graag in de kroeg op discussie met die ene boze man, weet je wel. Diesel doet dat nog liever. Die raakt soms in de gesprekken van een uur terecht. En dan zien we hem daar soort van met angst in zijn ogen zitten. Ja, gewoon delen, bespreken, stemmen. Natuurlijk ook belangrijk. Maar ook heel erg in je directe omgeving. Voor je vrienden ook zorgen. Een gesprek hebben met je vrienden. Ja, dat is heel veel wat je kan doen. Ik denk dat jij daar ook wel wat over hebt, Emmy, qua activisme.
5: Ja, nee, ik sluit me daar wel bij aan. Ik vind het sowieso belangrijk om waar je in gelooft dagelijks te embodyen. En, oh,
0: ik vind het wel grappig, want jij bent de zangeres en jij bent de enige die niet weet hoe die microfoon werkt.
5: Ja, maar meestal zijn ze ook best wel sensitive en mijn stem is normaal echt super luid. Dus het maakt dan
0: ik,
5: heel
0: nou,
5: veel
0: daar,
5: uit.
0: Daar merk ik helemaal niks van hier.
5: Ja, nee, maar... Nee, gewoon in het stoppen. Nee, in het dagelijks leven inderdaad. Like embody wat je waar je achter staat. En daarnaast denk ik zelf persoonlijk heel erg grote ambities om in de academische wereld ook wel wat verandering teweeg te brengen. Ik ben zelf studeer ik filosofie en sociale wetenschap. En daarbij schrijf ik ook heel erg veel over gewoon sociale thema's. En hoe bepaalde dingen in de maatschappij gemarginaliseerd zijn. En hoe we andere dingen zouden moeten herwaarderen.
0: Oké. En wat is in jullie muziek? Want jullie maken die muziek. Jullie zeggen van, we hebben daar superveel lol in. Maar wat is het belangrijkste? Zijn het zeg maar die teksten? Of is het gewoon het muziek maken samen?
5: Allebei.
1: Ja, het is niet echt los te koppelen. We willen iets overbrengen. Weet je wel, we voelen sterk over dingen en we willen dat overbrengen. En of dat is via de toon van de muziek, hoe het klinkt, wat het zegt, hoe het eruit ziet. Het is allemaal een beetje kanten van dezelfde munt als het ware. Wij willen overbrengen dat protest belangrijk is. En dat je ook plezier en voldoening en joy in het protest kan vinden. Door luid te zijn, door ja, zonder excuses jezelf te zijn, groot te maken en op te komen voor waar je in gelooft, zonder een soort van cynisch te worden. Dat is onze message en dat proberen we over te brengen in de muziek, in de teksten, in onze presentatie. Dat zou ik zeggen, waar we het een beetje voor doen.
0: Ja. Hey, en want jullie staan natuurlijk ook voor de representatie van de vrouw, hè, en gelijkheid. Hoe kijk jij daar bijvoorbeeld tegenaan? Van ja, als je hier om je heen kijkt, natuurlijk, er zijn minder vrouwen, maar ze staan er wel, zoals jullie.
1: Ja, ze staan er zeker en dat is fijn natuurlijk, maar als je even een stapje daarvan wegzet, zijn we gewoon de helft van de bevolking. Dus dat daar zo'n, en als ik ook kijk naar het publiek en als ik kijk naar mijn omgeving, mensen die naar dit soort muziek luisteren, dan is het ineens wel die tweedeling, weet je wel. Dan heb je echt hartstikke veel vrouwen en hartstikke veel mannen in best wel eenzelfde hoeveelheid die dit leuk vinden. Dus dan is de vraag, waarom staan zij niet in bands?
0: Kun je daar een antwoord op geven?
1: Ik denk dat het echt te maken heeft met representatie. Als jij ziet dat er een vrouw voor je staat, dan opent dat een bepaalde deur. En vrouwen zijn ook door bepaalde conditionering die we hebben meer geneigd om voorzichtiger te zijn, minder risico's te nemen en minder jezelf in de spotlight te zetten. Dus die socialisatie gecombineerd met het feit dat er al weinig rolmodellen zijn, zorgt er gewoon voor dat er veel minder bands ook starten. Maar daarom vind ik het juist zo belangrijk om die mensen die er zijn, en ze zijn er wel, en in best wel grote getalen, toch, als je goed gaat zoeken, zoveel mogelijk een podium te geven, want dat inspireert. En dat start iets wat echt heel, heel belangrijk is.
0: Dat is jouw persoonlijke missie, hoor ik al.
1: Ja, we hebben met Klittenband, ook met Casper, die is er nu niet, maar dat is onze manager, een lijst opgesteld waarin wij over dit probleem dus eigenlijk gingen nadenken en dachten, oh, toen ik zo'n vraagsticker op de story geplaatst, hey, coole bands in Nederland met vrouwen erin. En er kwamen zo ontzettend veel antwoorden op. En ik dacht, hoe ken ik dit niet?
0: Dat heb ik inderdaad gezien.
1: Ja, dus we hebben daar uiteindelijk een soort van Google Forms van gemaakt. Die hebben we gedeeld. En mensen kunnen ook nieuwe bands insturen. En er staan ondertussen ruim 300 alternatieve acts in met vrouwen.
0: Vet. Ja. Maar daar kreeg je natuurlijk niet alleen maar positieve reacties op.
1: Nou, ofwel. Best wel eigenlijk. Er was wel één iemand in die comments en die zei van, ja, maar het gaat toch gewoon om de kwaliteit van de muziek. Dus ja, maar dan denk je dat je in een soort van geïsoleerd bubbeltje leeft. Meer dan kwaliteit maakt uit voor wat er wordt gekozen voor programmeringen. Daar kunnen we niet omheen draaien. Maar voor de rest was het eigenlijk heel positief feedback.
0: Wie waren die rolmodellen voor jullie eigenlijk?
5: Courtney Love.
0: Ja.
5: Courtney Love. Ja, nee, ik zag haar en ik was ervan, ik wil dat ook, ik wil dat ook, ik wil dat ook. Ja, nee, honestly. Dat heeft me heel erg gepakt. Maar in de lokale, like Nederlandse scene, heb ik echt geen vrouwen op een podium gezien.
0: Dus ze zijn er wel. Volledig zijn wel.
5: Ja, inmiddels wel. Maar toen ik 16 was en dacht ik wil punkzangeres worden, toen niet.
0: Ik weet even niet hoe oud je nu bent.
5: 22.
0: Ah ja. Toen waren ze er ook. Maar dat heeft ook wel met zichtbaarheid te maken natuurlijk.
5: Ja. Plus, ik ging toen überhaupt weinig naar shows. Maar de shows die ik toen heb gezien waren ook, nou, ik heb nog wel een vrouw op een podium gezien. Voor de Asbest Boys of zo. Ja. Nee, maar Courtney Love was daar voorbij.
0: Ja. Even naar de jongens weer terug. Want we hebben het nu over de vrouwenzaak. Ik kan me best voorstellen dat... ik weet niet, hoe resoneert dat bij jullie eigenlijk?
3: Het feminisme.
0: Ja, ja, ja.
3: Wij zijn er vaak in de veronderstelling dat helaas is het zo dat doordat er twee mannen dan bij staan, dat het op een heel nare manier voor sommige mensen legitiemer is. En daar zijn we blij om daaraan toe te kunnen voegen. En ook om daarin te kunnen zeggen van ja, feminisme is niet alleen een vrouwending. Feminisme kan je ook als man beoefenen? Uiten, zeg maar.
0: Belangrijk vinden, ja. Ja. Maar kun je even, want feminisme is natuurlijk een hele abstracte term voor heel veel mensen. Wat betekent dat voor jou?
3: Het feminisme.
0: Ja.
3: Grotendeels de emancipatie van de vrouw, maar ook voor mij persoonlijk meer het afbreken van patriarchale structuren die mij ook benadelen. Dingen over mentale gezondheid, een beeld van wat een man moet zijn. Ik denk het feminisme heeft daar een heel grote hand in. En het kan ook niet zonder het feminisme. En dat betekent voor mij veel.
0: Oké.
2: Wat is feminisme voor mij? Ik denk vooral respect hebben voor elkaar. Daarom vind ik deze band ook leuk. En sta ik achter de mening. Ik wil gewoon dat iedereen gelijk is. En ik wil niet dat vrouwen op straat worden lastiggevallen. Ik wil niet dat niemand op straat wordt lastig gevallen.
0: En jullie hebben nu op Jera gestaan, dus eigenlijk het grootste hardcore punk festival, nou volgens mij van Europa bijna, in ieder geval van de regio. Wat komt hierna? Wat willen jullie nog?
2: Volgende week Down the Rabbit Hole.
0: Oh ja.
2: Dat wordt leuk.
0: Ja, en natuurlijk Zero for Three.
3: De week daarna stelen we de maan.
0: Oké.
3: Okay. We gaan voor nog een album. Dat gaan we opnemen eind dit jaar. Daar hebben we heel erg veel zin in. En...
0: Ik versta je niet.
3: Nee, ja.
0: Er wordt hier iets off mic gezegd.
1: Ja, hoe het album allemaal gaat uitpakken is nog een klein beetje geheim. Maar we willen er echt wel een... Het wordt een groot ding waar we echt veel tijd willen spenderen. Ja. Met echt leuke nieuwe nummers waar we heel enthousiast over zijn. Dus dat komt eraan.
0: Even de laatste vraag. Jullie dreigen wel een beetje de mainstream te gaan overnemen.
1: Help!
0: Is dat iets wat je erg zou vinden?
1: Ik denk als wij... Kijk, natuurlijk als inderdaad alternatief persoon heb ik daar een beetje een instinctieve reactie op van... Nee, dat wil ik niet. Ik moet een beetje anders blijven. Maar voor de message... Als die message de mainstream in kan komen, ben ik zo ontzettend dankbaar. Want met punk en alternatieve genres is er vaak inderdaad heel erg een cirkeltje, een bubbeltje waar iedereen in zit. En je kan wel blijven preachen tot die ene bubbel wat je vindt en dan is iedereen het ermee eens en dat is hartstikke leuk. Maar het moet daarbuiten komen, want dat is waar het nodig is.

0: Kink.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
4: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
5: Iedereen begrijpt elkaar.
6: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
7: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
8: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
8: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Fans van waanzinnig voordeel en lekker barbecuen? Opgelet! Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Heerlijke schoudercarbonade. 1 ster beter leven, 700 gram voor maar 3,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Bij

0: spel. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: En ook naar Aldi voor lekkere verse trostomaten. Heerlijk in een frisse salade of door de pasta. Bij Aldi krijg je een hele kilo trostomaten voor maar 99 cent.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar 49 euro per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Henk Distortion.

0: Bank.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted, woehoe, naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
6: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
5: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Liefies, wat doen jullie aan zaterdag?
8: Ik heb letterlijk niks.
9: Het gaat de hele dag regenen, hè?
10: Nee, ik heb geen regenjas.
11: Komt goed. Altijd snelle levering bij Zalando.
12: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
13: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
14: Heel voordelig smeren bij Trekpleister. Nu zonbescherming van Dr. Leenarts, de tweede voor de halve prijs. Smeer hem nu meteen naar de winkel of trekpleister.nl.
15: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Motion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
4: Kampioenen!
2: En verzekerd zijn.
5: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze. In een leuk plaatsje.
11: Met 20.000 topbestemmingen in 50 landen hebben we zoveel goede last minutes dat je er altijd op tijd bij bent. First Minute Deals. Eerste keus, last minutes. Boek nu op vakantiediscounter.nl.
12: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
0: King Distortion.

0: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
1: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel €1000 per boeking en tot €100 extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op Toyota.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Als je Vodafone mobiel
4: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
3: krijg je tot wel €20 korting.
4: Elke maand weer.
3: En hoe meer data en snelheid,
4: hoe groter die korting.
3: Dat is One van Vodafone
4: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
5: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Wacht niet langer en pak je voordeel bij Trekpleister. Nu heel veel Nivea, 2 plus 2 gratis. Dat wil je niet missen. Ga deze week nog naar de winkel en sla in voor een schijntje. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?

0: Distortion. Kink.
1: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
6: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmond.

0: Handicap. App Dynamo Metal Fest en maak kans op tickets voor dit metalspectakel. Dynamo Metal Fest. 14, 15 en 16 augustus. IJsportcentrum Eindhoven.
1: Kink. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultra matras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
7: Iedereen begrijpt elkaar.
8: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
9: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
10: Kink Distortion.